0: 2CCFM provides quality radio with a thriving listenership. We want your business, company, or firm to advertise with us. We provide unique, professional, and high quality standard of work. So give us a call and choose us to promote your business.
1: Call our office on 076 443 0987.
2: Vier jij jouw verjaardag of je huwelijksherdenking? En wil jij hé dat ons jouw grootdag met jou met vier? Laat ons weer tot 079-468-5183.
3: Isn't always blood. It's the people in your life who want you in theirs. The ones who accept you for who you are. The ones who would do anything to see you smile. And who love you no matter what. Let us nurture the practice of great family values. Kofifi FM, your family radio station.
4: Oh, what you want?
5: Kam, hoe gaan het met je beroep? En moet niet met mijn vrouw hoor, met mij gaan niet. Is het die vlieg en die geen weg op je nerves?
4: Zij die heeft problems met je verkeerde mens. Ik sta hier voor een policeman.
5: Sta hier voor een policeman? Jij kan niet eens mensen arresten.
4: Als je wat die vries, je hebt de silence to remind the right. Zing ze!
5: Ah, moet ik ons spelen, bro. Mijn meisje komt daar voor mij keeg. I want to give her the world.
4: Give her the world? Zo zij aangaan, verdien ze die flitsje.
5: Ja, moet je mijn dagkoffer hier versieren. Waar heb mijn meisje voor jou gemaakt? Ze zijn zo kind, zachtmoedig.
4: Ze is zo kort. En als ze haar haren kan, staan ze op haar toe.
5: Oké, drop het.

0: Good morning, Goofy. My time is time. Away, my sugar.
1: Happy Happy.
2: Vier jij je verjaardag of je huwelijksherdenken? En wil je hee dat ons jouw groot dag met jou moet vieren?